0: Dit is Jos Daafstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. De KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is ons Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur.

duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met de tent.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het Hoge Noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen twee koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
0: Dit

0: tennis in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect.

0: Damn.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt, met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog één keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert de hele dag. Overal thuis.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in

Het was 1996 en dit was de opvolger van Touch Me There. Total Touch en Somebody Else's Love. En je hoort het hier in de ochtend van Connect op deze zondag 28 juni 2026. En bij deze dag hoort er ook weer een zonnige plaat. Wat dacht je hiervan? Sunny Days, Armin van Buuren. Nu in de ochtend van Connect.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

Oh, die lange trein van hits. Die lange trein van gouden ouwe. Je komt voorbij hier in de ochtend van Connect. Oh, en dit. Dit is zo lekker. Dit is zo simpel. Something Stupid. Robbie Williams, Nicole Kidman. Doe het.

Zomerse klank op je radio. Je hoorde Shakira samen met Burna Boy, Die Die. En dit, oh, dit is zo lekker. Dit komt uit 1987. Zet George Michael bij elkaar, Aretha Franklin bij elkaar en je krijgt dit. I knew you were waiting for me. Ja, schatje, ik wist dat jij op mij wachtte. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Like

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Leuk chocolofonk. Another day. Ja, het is weer een nieuwe dag geworden. Heel langzaam verdwenen de buien het land uit. De wind verdween, onweer verdween, de hagelstenen verdwenen. Ja, want die hebben echt wel huisgehouden vannacht. Een soort van homewrecker. Dit is Sombre. Een hit van nu, op dit moment. Hier hoor je hem, in de ochtend van Connect. Welkom, fijn dat je luistert.

De zomerse puntjes hoor je hier in de ochtend van Connect in de summertime. Ja, het is toch echt zomer geworden. Buiten vandaag nog een 27 tot 30 graden. De zon is alweer aanwezig. Ik heb het raam opengezet, want de airco die trekt het hier niet helemaal meer. Maar je merkt toch al wel weer dat de warmte weer naar binnen komt. Don't you forget about me, nu de Simple Minds op jouw radio. Dit is Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

Mr. John Bon Jovi op je radio. En always, ja meisje, ik zal altijd van je blijven houden. Of je nou linksaf gaat, rechtsaf gaat, recht door het midden gaat. Ik zal er altijd voor je zijn. Zet het eerste uur erop. En dan vind ik deze wel heel erg lekker. Love You More, Raccoon, nu op jouw radio. Ik zeg, tot na de klok van 9, hè. Hoi, hoi.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: 1986, Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent.
1: Dit is Connect met Michel.
0: Ja, het is een beetje een verwaaide zondagochtend.

1990. En dit was zo'n one hit wonder. Oftewel de Beats Internationals. Je hoorde het hier. In de ochtend van Connect is dit Kygo. Samen met Selena Gomez. It ain't me. Jawel, het is ik tot aan 10 uur bij je met de lekkerste muziek.

In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.

uit de doos van Tante Toos. Abba en Mamma Mia, we gaan eens even kijken naar het weer. Vanochtend wisselen zon, wolken en enkele onweersbui elkaar af. Op veel plaatsen blijft het gelukkig droog. Ook in de middag is er kans op een onweersbui, maar vaker is het droog met afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op naar zo'n 27 tot 30 graden. Bij een matige west- tot zuidwestenwind. Morgen hebben we rustig zomerweer te maken en zonnewolken wisselen eraf. En het wordt lokaal 25 tot 27 graden.

Ruben Hillen op je radio en 20 seconds. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. En afgelopen nacht was het toch eventjes noodweer boven Gelderland. De grote bomen waaiden gewoon om. Onder andere ook op de pleiroute. En daar reed een surveillance auto van de bewakingsdienst bijna tegenaan vannacht. Hij heeft ervoor gezorgd dat in eerste instantie de weg even afgezet werd. En daarna heeft de brandweer de bomen in stukken gezaagd. En ligt die nu vredig langs de weg te liggen. Nou, niet die beveiliger, maar wel de boom. Is dit Rain or Shine? 5 star.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. En Lionel Messi van Argentinië verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt, met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dit mooi. Whitney Houston, I Have Nothing uit 1992. Kwam dat niet uit de film Bodyguard? Denk het wel. Wat een hit was dat. Is dit een hit van dit moment? Ilse de Lange. Something Good hoort het nu hier. In de ochtend van Connect. Daar waar jij de muziek hoort uit bevlogen tijden. Maar ook de hits van nu. Ik zeg een hele goede morgen.

duo's. McQueen, Clark en Hillman uit 1979. Don't You Ride Rough Like That. Oh, de lekkerste hits. De lekkerste gouden ouwe. Je hoort ze hier in de ochtend van Connect. Op deze zondagochtend, 28 juni. Ja, ook deze maand zit er weer bijna op. En blijf erin geloven. Dan weet ik één ding zeker. Het wordt vanzelf weer 31 december. En dan hebben we weer een nieuw jaar. Maar tot aan die tijd. Gewoon de lekkerste muziek is dit Journey uit 1981. Don't Stop Believing. Ja.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk.
2: Bij Connect voel je je thuis.

dus Rode Boef is, samen met Sarah Larsen. En symfonie, ja, de mooiste symfonie hoor je hier. Bij de ochtend van Connect. Het is erop voor deze zondag, de 28 juni 2026. Ik ga je achterlaten met Bryan Adams, Run to You. Ja, ik ga onderweg naar jou. Voor nu zeg ik niets meer dan liefde, liefde, liefde. En tot volgende week. Hoi!

0: drukke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Er worden nog 50.000 mensen vermist. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwsite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de middag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in de Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA-CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling. Want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Daar bij de grenscontrole een kleine 10 minuten oponthoud en er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koelpoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij twee gewonden vielen. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de middag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zo.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 3 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten.

0: In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Muziek, nieuws en sport uit de regio. Connect overal.

0: Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
1: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de middag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws. Dit is

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt.
2: Connect verbindt.
1: Van Spijk tot Renkum.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Knoopendel en Culemborg is de vertraging een half uur. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij Culemborg een file van 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En tot zover de

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend twee mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al drie mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 9.

19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog lang helder en warm met in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. De matige westenwind gaat in de loop van de avond liggen. Vannacht is het overwegend droog, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Het waait bijna niet, maar aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige westelijke wind die krachtig kan zijn aan de zuidwestkust. De ochtend begint met een mix van wolken en zon met de meeste bewolking in het oosten. De zwakke tot matige wind draait naar het noordwesten. 'S Middags krijgen we volop zon met wat bewolking tussendoor. Wel blijft het overal droog bij zo'n 21 graden vlak aan zee tot 27 in het oosten van het land. En waait er morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en is het nog lang zonnig. Na morgen krijgen we normale temperaturen voor de tijd van het jaar met regelmatig zon en ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Vorig jaar was het recordaantal ruim 200.000. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog lang helder en warm met in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. De matige westenwind gaat in de loop van de avond liggen. Vannacht is het overwegend droog, maar kan er in het zuidoosten nog wel een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Het waait bijna niet, maar aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige westelijke wind die krachtig kan zijn aan de zuidwestkust. De ochtend begint met een mix van wolken en zon met de meeste bewolking in het oosten. De zwakke tot matige wind draait naar het noordwesten. 'S Middags krijgen we volop zon met wat bewolking tussendoor. Wel blijft het overal droog bij zo'n 21 graden vlak aan zee tot 27 in het oosten van het land. En waait er morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en is het nog lang zonnig. Namorgen krijgen we normale temperaturen voor de tijd van het jaar met regelmatig zon en ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graden. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt-het-vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.